Jim Steinman, Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light van in de Suhelfjes. De Bob Marley en The Wailers. Reggae voor hele pingen. Storwagen. Ja. En gang de i Helfjassene. Hier is er een. Hier is de allerstørste hit. One Love.